Ons het geluister na die legendariese Barbara Streisand saam met die mannelike vokale groep Il Divo en dit met Barbara se bekende Evergreen. Vervolgens ons eie Laurika Raug en die gitaarvirtuoos Loki Rothman met hul vertolking van Blou. Hierdie opname is gemaak tydens een van die Afrikaans is groot konserte.

Een naweek is nie een naweek sonder die volgende nie. Aktiwiteite om die hele gesin mee besig te hou. Maklike disse om te maak en wonderlike plekke om te besoek. Het sy plaaslik of internasionaal. Nou daarom is Saterdag Sprankel daar om jou te help met jou naweek aktiwiteite. Tussen 10 en 1 saam met my, Sue Pylers Slabbert, net hier op RSG. Kom vind uit wat gebeur in jou kontry en hoe jy selfs ietsie self by die huis kan maak.

0: En ons vaders nooi sommer die hele familie uit om saam te kom luister na hulle beste herinneringe van gister.
1: Oh, it's so nice to be with you. I love all the things you say and do.
0: Die naweek op Sondag met Fritz tussen 3:30 en 6:30.
2: Hallo, ek is Stephanie Baartman en ek is die gaskunstenaar in

0: Suid-Afrika. Op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaupela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
1: Hallo en welkom by Radio Escape. My naam is Oscar Misser, jy land bieder vir die program en ek hoop JNX sal vandag opwindende en insiggewende besprek sal hê. Bly nou in geskakel en berei jouself voor om gevoed en gelig en vermaak te word. Vandag gaan ons voort om te kyk na die belangrikheid van registrasie om te stem. Met spesifieke fokus op online registrasie en registrasie buite die land. Meneer Marping Woldebees van OVK sluit by ons aan in die atelier. Goeiedag meneer Woldebees en welkom by Radio XKFM.
2: Goeiemiddag Isaskar en goeiemiddag aan die luisteraars van XKFM. Weer eens wil ons baie dankie vir die geleentheid wat XKFM vir ons gee as die OVK om met ons van XKFM te praat.
1: Hoe controleer een persoon sy of haar kies registratiestatus?
2: Isaskar, daar is verskillende maniere wat een persoon kan sy kiesers registratiestatus miskien na te kom of te opdateer. Kiesers kan verskeie ambtelike platforms wat deur die OVK verskaf word gebruik om registrasie besonderhede na te kom. Byvoorbeeld, u kan die opwerf keer by www.elections.org.za en as jy daar deurkom, kan jy net jou ID gee. En as jy jou ID-nummer gegee het, dan kan jy sien, dan sal daar verskyn alle besonderhede wat jy vir die OVK gegee het in die gelede om te registreer. En as dit nie op datum is nie, het jy die mag uitdeed te opdateer. Ook SMS stuur na die nummer, of jy stuur een SMS met jou ID-nummer na die volgende nummer, 32810. So as jy die SMS stuur met jou ID-nummer na 32810, dan gaan terugvoering kom na jou toe wat vir jou gaan sê. Die is wanneer jy geregistreer het en hier is die jou volgende. En dis hoe dit verskyn in die op die kieserslys. En dit is die volgende stemlokaal wat jy moet gaan stem. Jy kan ook die tolvrye oproepsentrum bel op die nommer 0800-11-8000. Kan jy die nommer bel en dan gaan jy vergesel met iemand wat jy sal antwoord of vraag sal antwoord oor jou registrasie besonderhede. Jy kan ook die registrasie op die webwerf van die OVK en miskien ook op jou slim foon kan jy dit ook doen op de rekenaar oplet wat jy het. Kan jy op registertovote.elections.org.za en as jy daar kom voert, jy gaan net by die bladde registratie en dan voer jy die stelsel met jou ID-nummer en dan gee dit jou die besonderhede ons gegee het met jou laste registratie en as dit nie op datum is, kan jy dit verander of op dateer sit, dan is dit op alright. Dit is die verskillende maniere wat een kiezer kan doen of een burger kan doen en ons het ook wat ons roep die WhatsApp IEC chat of chatbot en jy kan ook by 06-008-0000 en daar kan jy ook jou registratie besonderhede kry en kyk of dit op datum is. As dit nie op datum is nie, kan jy jou best doen om dit te doen en dit kan jy doen om op die IEC mobile toepassing af en voer jou identiteitsnummer in. En dan gaan dit jou kan die besonderhede gee. So dit is die verskillende maniere wat ons beskikbaar maak aan kiesers en burgers op dat reg oor die land om dit te kan doen. En boonop dit is dit van môre af, wat is die 21ste van Junie, kan burgers en Suid-Afrikaners na die naaste stemlokaal gaan en hulle besonderhede gaan kyk, en as dit nie op datum is, kan hulle dit op datum sit.
1: En hoe registreer een mens online?
2: Isaskar, die aanlyn registraties is basis op die webwerf van die OVK, en jy gaan keer www.elections.co.za. Soos ek voorheen gesê het, as jy by die webwerf kom, moet jy gaan tot by die blad wat jy gaan die registraties gee, of dit gaan jy vra, are you registered? En dan gaan jy by die blad, en daar vanaf gaan dit jou vraag vir jou identiteits nummer, en dan of gaan dit van oor af begin, as jy nog nie jou profiel geregistreer het nie, dan gaan dit jou vraag om 'n profiel te en jou profiel is jou naam, jou en die ander besonderhede. As jy dit daar gedoen het, dan kan jy nou registreer, en dan is jou goed klaar, maar jy moet seker maak dat jy, as jy miskien een phone gebruik, kan jy weet, een kiekie vat, maar dan moet jy jou slim ID card het, of jou ID boek het.
1: En waarom moet jy registreer om te stem as jy in die buitenland woon?
2: Goeie vraag, Isaskar, maar laat ons een verskil maak tussen twee goed hier. En dit is tussen die nationale en provinciale verkiesing en die plaaslike verkiesing. In die nationale en provinciale verkiesing, as jy buiten die land is, is dit nie nodig, is jy nie toegelaat om te stem vir die plaaslike verkiesing nie. Maar vir die nationale provinciale verkiesing, as jy buiten land is, dan kan jy registreer volgens die wet van Suid-Afrika. Maar jy moet onthou, as 'n burger het jy 'n plig en loyaliteit teenoor jou land. Jou reg om te registreer en te stem bestaan steeds, al is jy nie in jou land nie.
1: En hoe word registrasie om in die buitenland te stem gedoen word?
2: Die proses om te registreer as jy buitenland is een baie eenvoudige proses, en basis is kiesersregistratie vir Suid-Afrikaanse burgers in die buitenlandse woon sal gedurende kantoorure by Suid-Afrikaanse 120 buitenlandse missies plaasvind, insluitend hoogkommissies en ambassadeurs en consultate wereldwijd. Maar weer eens, laat ons dit weer verskil. Vir plaaslike verkiesing kan jy nie stem as jy buiten die land is nie.
1: So stem mense wat in die buitenland ook in plaaslike owerheidsverkiesings?
2: Oké, okay, dankie, Isaskar, en ek dink ek het miskien so flink weg vroeger hierdie antwoord hierdie vraag beantwoord. Volgens die wet kan Suid-Afrikaners in die buitelande slegs in Suid-Afrika se nasionale verkiesing stem. Hulle kan nie in die provinsiale verkiesing streekverkiesings vir die nasionale wetgewer of munisipale raad nie. So vir plaaslike verkiesings wat insluit die munisipale verkiesing, kan burgers wat buiteland is nie stem daarvoor nie.
1: So hoe weet ek of ek moet herregistreer?
2: 'N baie belangrike vraag, Isaskar en luisteraars van XKFM. Wanneer jy miskien verhuis, laat ons sê iemand wat in Platfontein bly, moet nu verhuis naar Galicië. Als jij moet kijken, als je verhuis van platform ten af naar Galicië toe, als jij definitief weer in diezelfde week. Je gaat in een verschillende weken, zo dit bedoel, jouw bijzonderheden, het verandert, maar dan moet jij nog gaan zeker maken. Dat als het zoals het veranderd is, moet je nou bij de OVK gaan of online gaan om je registratiebezonderheden op dat term te brengen. So, en als ook als je misschien verhuist van jullie af of zo, wat je meteen, naar een andere municipaliteit of naar een andere provincie, dan moet je kennen dat jouw bezonderheden het veranderen of jouw woonlijke bijzonderheden het veranderen en je moet nou dit op datum brengen bij de OVK, zodat jij kan stemmen bij die naaste stemlokers. Als het net zo zal blijven en jij wilt die dag bij die gaan stemmen en zeg jij hebt geregistreerd, dan moet jij weten, jij zal niet toegelaten worden om dat te stemmen, jij hebt niet daar geregistreerd.
1: Hij dankt je voor deze tijd in richting wat iets met ons gedeeld. En is daarin nog iets wat meneer wil zeggen met die luisteraars deel?
2: Isaskar, wij dank je voor die geleentheid, weer eens. Ons sê voor Zuid-Afrikaanse burgers. Een verkiezing is een belangrijke methode van leierschap te kiezen. Municipaliteit is daar wat ons roep een raad. Die raad vertoon of die individuen wat zeker maakt dat sleutel wordt geneem en dit wordt gevat naar die administratie van die municipaliteit, laat hulle dit kan implementeren. So, zonder die besluiten moet jij verstaan dat zekere openbare diensten kan niet geleverd worden. So, als jij denkt een verkiezing, jij wil niet of misschien jij wil niet die verkiezing, moet jij aan dat dit jy gee jou rug aan een verskillende, aan een baie belangrike inzet van jou leven. Bijvoorbeeld die water wat jy gebruik dagelijks, is daar door middel van besluiten wat geneem word van een municipale raad en dan vat die municipale raad die besluit en hulle gee dit aan die administratie van die municipale raad om zeker te maken dat dienste soos die verskaf word aan inwoners van een municipaliteit. Baie dankie voor die reëns en ek wil sê baie dankie vir die XKFM.
1: Hier eens, baie dankie meneer, en een wonderlijke dagie. Tot ziens.
2: En diezelfde vir jou, Isaskar, baie dankie.

eerste nacht. Mag zijn liefde jou omvouwen, zoals een warm zomersdag.

0: kommentaar.
1: Die internationale media het onlangs berig dat daar nagenoeg 38 aankondigings van Trump was dat daar binnenkort een of ander aankondiging gemaakt gaan word.
2: Je weet, so iemand wat die vrijmoedigheid neem om een e-post te stuur, moes achteraf een of ander gedachte gevorm het dat die idee van die boeren dat hulle eie eindstof wil invoer, dat dit nou kamstig belachelijk zou wees.
3: Suid-Afrika is tans in een hofzaak in Israël gewikkeld. Die ironie is dat die thuis vind diezelfde type van oortredings teenoor buitenlanders plaas.
4: Kommentaar, elke sondagavond tussen 8 en 9 op RSG.